0: ook naar huis toe. Maar toch is er een ding te zijn.
1: Weet je, die aan mij dat je ook niet, maar ja.
0: Zeg, lijkt het wel eens op een leven, hè?
1: Hoe dat ook? Als je hier aan het niet doet, dan moet je dat zo. Zo weet je, hoe zin je? Is het niet aan, dat je daar die wat ik in het niet heeft gehoord?
0: Nee, ik kan niet doen. Dus toen vond ik het wel dat ik mijn eigen team heb. Toen ik de handen zat op mijn eigen. Het is niet eens dat ik meer zeg. Ik heb twee dingen op het zitten. Ik heb een stakje. Dus was er nog een keer weer met mijn eigen. Toen ik het niet zat, dat ik mijn eigen team heb.